lekker is die drone. Dat wil je maar proberen. Och, bitte. Nou, een beetje lekker is die drone. Lekker is die drone. Dat wil je maar proberen.